0: Of houdt de zijn weg met zijn koop?
1: Nee, ik denk dat het
0: goed was. Ik dacht dat het weg met zijn koop.